0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Heb je een liedje gehoord en wil je weten wat het is? Kijk dan op feelgoodradio.nl. 60s and 70s.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van PRO, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van PRO, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Zuid-Holland en Noord-Brabant komen mistbanken voor. Een vierde komt voor op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Hoofdvliet 9 kilometer. En de vertraging is een kwartier.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijksten. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Joey Koeipoets.
3: Ja, goedemorgen, maandagochtend 14 september. Feel Good Radio zit aan met zometeen Goldie en eerst...

0: Good Radio met Jan Warwick en I'll Never Fall In Love Again. Ja, je hebt het niet in de hand en je kan het wel willen, maar het gebeurt toch wanneer je het niet in de gaten hebt. Ineens ben je weer verliefd. En als het dan misgaat, ja, daar hebben Neil Diamond en Barbra Streisand een liedje over gezongen. Hier is You Don't Bring Me Flowers.
1: You

Het was Albert West op Feel Good Radio, Genie Come Lately. Het is de leukste zender voor de regio met de meeste luisteraars natuurlijk. En jij hoort daarbij ook op de vroege maandagochtend van 14 september. Fijn dat je erbij bent nu met de Doobie Brothers. Een minute.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Ah, lekker vrolijk dansen op de vroege ochtend van Feel Good Radio. Dat was The Village People. En daarvoor nog Stevie Wonder en Uptide. Everything's alright. Ook zo'n lekker liedje. Als je wakker wordt met Feel Good Radio, dan heb je een mooie dag. Lekker een ontbijtje erbij, koffietje, theetje. En zometeen voor je de Cats. The Searchers, Goodbye My Love. En nu Take It To The Limit. Hier zijn de Eagles.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijksten. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: In Zuid-Holland komen mistbanken voor. Er komen ook files voor op de A12 Den Haag richting Utrecht. 5 kilometer bijvoorbeeld tussen Reewijk en Nieuwebrug. Een kwartier vertraging. 10 minuten op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht. 11 kilometer file. 5 minuten op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer file. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knoop de Brekseplein en Rotterdam-Delfshaven. 5 kilometer file en 5 minuten vertraging.
3: Joey Koeipoet.
4: Het tweede uur van Ochtendshow, we gaan beginnen. Het is 8 uur geweest met Sherbert en How's That.

0: een stukje Franse chanson op de radio van Frans Gall. Het is wakker worden met nu een Nederlandse knaller van Frans Halsema.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

De Floaters en Floda 1977 op Feel Good Radio. De zender die jou elke ochtend wakker maakt. Mijn naam is Joey Koeivoets. En als je het leuk vindt om een liedje aan te vragen op de vroege ochtend, dan kan via de WhatsApp 06-5139-5139. Dat is 06-5139-5139. Toch een beetje raar einde van dat liedje van de Floaters, vind je niet? Leuk dat je aan staat. Feel Good Radio met nu Sutherland Brothers and Quiver. Dit is Arms of Mary.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Op de A20-hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam Overschie 4 kilometer file. A20-Gouda-hoek van Holland, 10 minuten vertraag bij knooppunt Brekseplein. En 11 Leiden-Bodegraven bij de A12, 3 kilometer file.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: 1975 voor Teach-In en Ding A Dong. En daarvoor nog Higher and Higher van Jackie Wilson. Het is Feel Good Radio. Heerlijk dat vanochtend ook weer lekker gewoon samen wakker worden natuurlijk. Samen ben je niet alleen. En er worden leuke liedjes aangevraagd. Focus met Sylvia hoor je zo meteen. De Commodores met Brick House. En als jij nog een plaatje wil aanvragen voor de vroegochtendshow, dan kan dat via de WhatsApp 06-5139-5139. Gaan we nu naar een live optreden van de Kinks. Je kan deze meezingen. Hier is Lola.
1: She walked up to me and she asked me to dance.

Heerlijke plaat van de Commodores en Brick House op Feel Good Radio 60s en 70s hits. We gaan langzaam richting 9 uur. Zometeen weer een update van het nieuws met Esmee. En nu Sylvia. Hier is Focus. We gaan naar 1973.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, is ondanks alles bereid met een minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Hij stelt wel voorwaarden. Samenwerking over links, geen bezuiniging op de sociale zekerheid en hogere belastingen voor de allerrijkste. De coalitie heeft geen meerderheid voor de begroting. De Amerikaanse president Donald Trump noemt waarschuwingen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie overdreven. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten koploper op het gebied van AI en moeten ze dat blijven. Hij wil ook de laagste rente ter wereld, maar financiële markten verwachten juist een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank. De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië dreigt 4% van het wereldwijde olieaanbod te kosten. De leiding werd na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd, waardoor geen olie naar Yanbu aan de Rode Zee stroomt. Daar is nog 5 tot 7 dagen exportvoorraad. Normaal gaat dagelijks ongeveer 4 miljoen vaten door de leiding. De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 2:30 weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion. Ongeveer 30 leden van de actiegroep liepen rond 1 uur de oprit naar de Utrechtse baan op. Na ongeveer een uur hield de politie eerst 6 mensen aan en plaatste de rest van de groep in een bus. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu op 19 graden. Het is overwegend bewolkt, de wind is matig en komt uit het noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden en er is de rest van de dag kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer een kwartier vertraging en 8 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen 3 kilometer file en een kwartier vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. 4 kilometer file geeft ruim 20 minuten vertraging.
3: Joey Koeipoets.
4: Ja, wakker, wat doe je met de leukste ochtendshow van Nederland? Dit is Feel Good Radio 60s en 70s. It's met Susie Quattro.

Wat een muziekstuk was dit van de Righteous Brothers en Unchained Melody. En ook nog Only the Strong Survive van Billy Paul. Het is Feel Good Radio. Lekker wakker worden doe je samen met een ontbijtje. Samen ben je niet alleen. En zometeen hoor je nog de mama's en de papa's Barry White. En nu eerst de

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Frankrijk doet een nieuwe poging om sociale media voor jongeren onder de 15 jaar te verbieden. President Emmanuel Macron zegt dat de Europese Commissie maandag wordt geïnformeerd over aangepaste plannen. Een eerder voorstel werd vorige maand verworpen door de Franse Grondwettelijke Raad. De olieprijzen stegen maandag na het stilleggen van een pijpleiding in Saoedi-Arabië door een droneaanval. De prijs van een vat Brentolie steeg 2,5% tot $107.19. Gesprekken tussen de Golfstaten en Iran over de Straat van Hormuz zijn uitgesteld. Huishoudens en bedrijven betalen volgend jaar fors meer voor hun elektriciteits- en gasaansluiting. De tarieven stijgen gemiddeld met ongeveer 20%. Een gemiddeld huishouden betaalt daardoor volgens de autoriteit Consument en Markt jaarlijks €89 extra voor stroom en €52 voor gas. De Indonesische autoriteiten zoeken nog naar 129 vermisten na het kapseizen van een passagiersschip op de Javazee. 6 mensen zijn omgekomen. 108 opvarenden zijn gered. Schepen, helikopters en een vliegtuig zoeken naar overlevenden. Maar hoge golven en harde wind hinderen de reddingsactie. Dan heb ik nog het weer. Het blijft de rest van de dag rustig en droog. De temperatuur ligt nu rond 16 graden en loopt geleidelijk op naar ongeveer 19 graden. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: De A20 Hoek van Holland richting Gouda staat 7 kilometer file tussen Knoop, de Brekseplein en Moordrecht. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 3 kwartier. A20 Gouda Hoek van Holland, 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Een stukje Griekenland op de radio met Demis Rossos, de man van Aphrodite's Child natuurlijk. En My Friend the Wind, 1973. Lekker, dit is Feel Good Radio 60s en 70s hits. Ja, de ochtendshow, we gaan langzaam richting het end, nog een half uurtje. Samen worden we wakker elke dag. Met nu First Choice en Let No Man Put Us Under.

Het is bijna 10 uur, dat betekent dat zometeen de bellijn weer open gaat. Een luisterend oor voor als je iets wilt vertellen. En of het nou is dat je Feel Good Radio aan hebt staan, of gewoon iets wat je hebt meegemaakt, dat kan natuurlijk, of je hart even luchten, het mag allemaal. Onze collega's van de bellijn, ze zitten voor je klaar zometeen vanaf 10 uur. En alles mag. 085 8200 899.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Chipbedrijven zijn maandagochtend stevige verliezers op de beurs in Amsterdam. ASMI, Besi en ASML verloren kort na opening tot ongeveer 5%. Grote kunstmatige intelligentiebedrijven willen de ontwikkeling van AI-modellen bewust vertragen. Anthropic-topman Dario Amodei waarschuwde na incidenten voor de risico's van AI. De AIX won 0,1%. Beijing verbiedt vanaf medio november het bezit van drones. Ook het opslaan en vervoeren van de onbemande toestellen mag dan niet meer, uit veiligheidsoverwegingen. Eigenaren krijgen mogelijk compensatie en kunnen hun drone gratis buiten de stad laten brengen. Uitzonderingen zijn mogelijk voor terrorisme en rampenbestrijding. De Europese gasprijs is maandagochtend op de gasbeurs in Amsterdam bijna 5% gestegen, tot meer dan €83 per megawattuur. De prijs stijgt door hogere olieprijzen, escalerend geweld in het Midden-Oosten en de blokkade van de straat van Hormuz. Ook zijn vaste energiecontracten duurder geworden. Frankrijk doet een nieuwe poging om sociale media voor jongeren onder de 15 jaar te verbieden. President Emmanuel Macron zegt dat de Europese Commissie maandag wordt geïnformeerd over aangepaste plannen. Een eerder voorstel werd vorige maand verworpen door de Franse Grondwettelijke Raad. Dan heb ik nog het weer. Op dit moment is het overwegend bewolkt, met een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur ligt rond 17 graden en loopt de rest van de dag op naar ongeveer 20 graden. Plaatselijk kan nog wat neerslag vallen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
4: En die zegt een goedemorgen. Het is maandag 14 september alweer. De ochtendshow zit er weer op. Joey,

Marie Light My Fire, maar dit was er ook eentje van. Okay. Dan Hartman, Instant Replay op de maandagmorgen van de Feel Good 60s en 70s. Goedemorgen! Hebben wij een lekker weekend gehad? Hebben we ervan genoten? Mooi zo, opgeladen voor een nieuwe week. Ik ben Erwin, ik ben er weer klaar voor. Verse koffie, veel koekjes en het beste uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Chipbedrijven zijn maandagochtend stevige verliezers op de beurs in Amsterdam. ASMI, Besi en ASML verloren kort na opening tot ongeveer 5%. Grote kunstmatige intelligentiebedrijven willen de ontwikkeling van AI-modellen bewust vertragen. Anthropic-topman Dario Amodei waarschuwde na incidenten voor de risico's van AI. De AIX won 0,1%. Beijing verbiedt vanaf medio november het bezit van drones. Ook het opslaan en vervoeren van de onbemande toestellen mag dan niet meer, uit veiligheidsoverwegingen. Eigenaren krijgen mogelijk compensatie en kunnen hun drone gratis buiten de stad laten brengen. Uitzonderingen zijn mogelijk voor terrorisme en rampenbestrijding. De Europese gasprijs is maandagochtend op de gasbeurs in Amsterdam bijna 5% gestegen, tot meer dan €83 per megawattuur. De prijs stijgt door hogere olieprijzen, escalerend geweld in het Midden-Oosten en de blokkade van de straat van Hormuz. Ook zijn vaste energiecontracten duurder geworden. Frankrijk doet een nieuwe poging om sociale media voor jongeren onder de 15 jaar te verbieden. President Emmanuel Macron zegt dat de Europese Commissie maandag wordt geïnformeerd over aangepaste plannen. Een eerder voorstel werd vorige maand verworpen door de Franse Grondwettelijke Raad. Dan heb ik nog het weer. Op dit moment is het overwegend bewolkt, met een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur ligt rond 17 graden en loopt de rest van de dag op naar ongeveer 20 graden. Plaatselijk kan nog wat neerslag vallen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Dat is David Essex, die had ik lang niet gehoord zeggen. I'm gonna make you a star. Wat een waanzinnige plaat is dat toch? Hey, we gaan even een juweeltje draaien uit de jaren 70. Het is Bonnie Sinclair samen met Ron Brandsteder. Jawel, de man van de showbiz quiz. Ron, die kroop voor de gelegenheid even in de rol van Dr. Bernard. Wat een verhaal, hoor.

0: je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag, behalve zaterdag, bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esme Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Overheidsorganisaties onderzoeken of dwangsommen in het hele bestuursrecht kunnen worden afgeschaft. Dat blijkt uit een vrijgegeven mail van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Die betaalde dit jaar bijna 100 miljoen euro aan dwangsommen voor te late asielbesluiten. De Tweede Kamer steunt afschaffing daarvan. De Eerste Kamer moet nog stemmen. Freek Staps stopt rond de jaarwisseling als hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Persbureau. Hij wil ruimte maken voor nieuw leiderschap, verse ideeën en nieuwe energie. Staps werkte 7,5 jaar bij het ANP. Hij was eerder Amerika-correspondent en leidinggevende bij NRC. Hij is 50 jaar. Chipbedrijven zijn maandagochtend stevige verliezers op de beurs in Amsterdam. ASMI, Besi en ASML verloren kort na opening tot ongeveer 5%. Grote kunstmatige intelligentiebedrijven willen de ontwikkeling van AI-modellen bewust vertragen. Anthropic-topman Dario Amodei waarschuwde na incidenten voor de risico's van AI. De AIX won 0,1%. Beijing verbiedt vanaf medio november het bezit van drones. Ook het opslaan en vervoeren van de onbemande toestellen mag dan niet meer, uit veiligheidsoverwegingen. Eigenaren krijgen mogelijk compensatie en kunnen hun drone gratis buiten de stad laten brengen. Uitzonderingen zijn mogelijk voor terrorisme en rampenbestrijding. Dan heb ik nog het weer. De komende uren is er kans op een bui. Verder blijft het overwegend bewolkt. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

Een van de vele hits van deze zes dames die met z'n vijven eindigde eigenlijk. Hè? De Dolly Dots waren dat hier. En Boys op de maandagmorgen van Feel Good 60s en 70s. Weekend voorbij, nieuwe week begonnen. Wij vieren dat met de mooiste platen ooit gemaakt. Jimmy Cliff, hier is zijn heerlijke versie van Wild World.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Overheidsorganisaties onderzoeken of dwangsommen in het hele bestuursrecht kunnen worden afgeschaft. Dat blijkt uit een vrijgegeven mail van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Die betaalde dit jaar bijna 100 miljoen euro aan dwangsommen voor te late asielbesluiten. De Tweede Kamer steunt afschaffing daarvan. De Eerste Kamer moet nog stemmen. Freek Staps stopt rond de jaarwisseling als hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Persbureau. Hij wil ruimte maken voor nieuw leiderschap, verse ideeën en nieuwe energie. Staps werkte 7,5 jaar bij het ANP. Hij was eerder Amerika-correspondent en leidinggevende bij NRC. Hij is 50 jaar. Chipbedrijven zijn maandagochtend stevige verliezers op de beurs in Amsterdam. ASMI, Besi en ASML verloren kort na opening tot ongeveer 5%. Grote kunstmatige intelligentiebedrijven willen de ontwikkeling van AI-modellen bewust vertragen. Anthropic-topman Dario Amodei waarschuwde na incidenten voor de risico's van AI. De AIX won 0,1%. Beijing verbiedt vanaf medio november het bezit van drones. Ook het opslaan en vervoeren van de onbemande toestellen mag dan niet meer, uit veiligheidsoverwegingen. Eigenaren krijgen mogelijk compensatie en kunnen hun drone gratis buiten de stad laten brengen. Uitzonderingen zijn mogelijk voor terrorisme en rampenbestrijding. Dan heb ik nog het weer. De komende uren is er kans op een bui. Verder blijft het overwegend bewolkt. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Het blijft een ongelofelijke hoop vrolijkheid in dit heerlijk Stevie Wonder en Another Star hier op de maandagmorgen van Feel Good 60s en 70s. Het is alweer bijna tijd voor de lunch, mensen. Hij komt dus meteen alweer aan. Lekker smikkelen met het hele team. En nu een love song uit de jaren 70. Jim Croce, I'll Have to Say I Love You in a Song. Well,

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Overheidsorganisaties onderzoeken of dwangsommen in het hele bestuursrecht kunnen worden afgeschaft. Dat blijkt uit een vrijgegeven mail van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Die betaalde dit jaar bijna 100 miljoen euro aan dwangsommen voor te late asielbesluiten. De Tweede Kamer steunt afschaffing daarvan. De Eerste Kamer moet nog stemmen. Freek Staps stopt rond de jaarwisseling als hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Persbureau. Hij wil ruimte maken voor nieuw leiderschap, verse ideeën en nieuwe energie. Staps werkte 7,5 jaar bij het ANP. Hij was eerder Amerika-correspondent en leidinggevende bij NRC. Hij is 50 jaar. Chipbedrijven zijn maandagochtend stevige verliezers op de beurs in Amsterdam. ASMI, Besi en ASML verloren kort na opening tot ongeveer 5%. Grote kunstmatige intelligentiebedrijven willen de ontwikkeling van AI-modellen bewust vertragen. Anthropic-topman Dario Amodei waarschuwde na incidenten voor de risico's van AI. De AIX won 0,1%. Beijing verbiedt vanaf medio november het bezit van drones. Ook het opslaan en vervoeren van de onbemande toestellen mag dan niet meer, uit veiligheidsoverwegingen. Eigenaren krijgen mogelijk compensatie en kunnen hun drone gratis buiten de stad laten brengen. Uitzonderingen zijn mogelijk voor terrorisme en rampenbestrijding. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Het blijft overwegend bewolkt, met de komende uren kans op motregen. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Erwin van der Beek. En die zegt goedemiddag, maandagmiddag net 12 uur geweest. De lunch wordt hier opgediend.

Ja, een lekker stukje vrolijkheid uit de jaren 70 van de mensen van de Bloemink. Heerlijk. Zo, net 12 uur geweest. Het hele team lekker aan het smikkelen en aan de lunch. Het zou me niks verbazen als jij er ook zo voor staat. Mocht je ook aan je lunch zitten. Geniet er lekker van, zoals altijd, doen wij er weer een lekker begeleidend muziekje bij. Want met lekkere muziek smaakt de lunch veel lekkerder. Naar de jaren 70 met 10cc.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Overheidsorganisaties onderzoeken of dwangsommen in het hele bestuursrecht kunnen worden afgeschaft. Dat blijkt uit een vrijgegeven mail van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Die betaalde dit jaar bijna 100 miljoen euro aan dwangsommen voor te late asielbesluiten. De Tweede Kamer steunt afschaffing daarvan. De Eerste Kamer moet nog stemmen. Freek Staps stopt rond de jaarwisseling als hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Persbureau. Hij wil ruimte maken voor nieuw leiderschap, verse ideeën en nieuwe energie. Staps werkte 7,5 jaar bij het ANP. Hij was eerder Amerika-correspondent en leidinggevende bij NRC. Hij is 50 jaar. Chipbedrijven zijn maandagochtend stevige verliezers op de beurs in Amsterdam. ASMI, Besi en ASML verloren kort na opening tot ongeveer 5%. Grote kunstmatige intelligentiebedrijven willen de ontwikkeling van AI-modellen bewust vertragen. Anthropic-topman Dario Amodei waarschuwde na incidenten voor de risico's van AI. De AIX won 0,1%. Beijing verbiedt vanaf medio november het bezit van drones. Ook het opslaan en vervoeren van de onbemande toestellen mag dan niet meer, uit veiligheidsoverwegingen. Eigenaren krijgen mogelijk compensatie en kunnen hun drone gratis buiten de stad laten brengen. Uitzonderingen zijn mogelijk voor terrorisme en rampenbestrijding. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Het blijft overwegend bewolkt, met de komende uren kans op motregen. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidoosten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: Like a puppet on a...
1: Ik gok on a string.
0: String.
1: Ja, zie je wel. Heerlijk. Sandy Shaw was dat hier. En like a puppet on a string. Bijna een uur alweer. Het lunchje ging weer lekker hoor. Hey, heerlijk. Morgen nieuwe. Ik ga even een siestaatje doen, maar om 4 uur sla ik weer genadeloos toe. Met opnieuw 3 uur lang het mooiste uit de jaren 60 en 70. Ik heb de track.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Arie Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. China en India hebben hulp aangeboden bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne, dat zegt het Kremlin. President Vladimir Poetin zou positief hebben gereageerd. Rusland heeft er volgens een woordvoerder geen bezwaar tegen als andere landen Oekraïne aanmoedigen om meer flexibiliteit te tonen. De gemeente Nijkerk vraagt het kabinet om dinsdag op Prinsjesdag meer geld voor onderhoud aan wegen, bruggen en vaarverbindingen. Aanleiding is de afsluiting van de A28 bij Nijkerk vorige week. Zand en grind waren bij een brug weggespoeld. Het verkeer moest omrijden via Apeldoorn. De Duitse benzineprijs is afgelopen weekend naar een record gestegen door hogere olieprijzen. Volgens de automobilistenvereniging ADAC kostte E10 zondag gemiddeld ruim 2 euro per liter. Diesel steeg naar ruim 2 euro en naderde het oude record. In Nederland zijn brandstoffen nog duurder. De Duitse federale aanklager heeft de Duits-Oekraïense Ilona W. aangeklaagd voor vermeende spionage voor Rusland. Volgens het Openbaar Ministerie tipte ze iemand bij de Russische ambassade over evenementen en liet ze die persoon soms onder een valse naam binnen. Ze zou ook hebben geprobeerd mensen te recruteren bij het Duitse ministerie van Defensie en de wapenindustrie. W. werd in januari gearresteerd. Dan nog het weer. Neerslag blijft de komende uren mogelijk. Het is overwegend bewolkt. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De
2: Bellijn. Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. China en India hebben hulp aangeboden bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne, dat zegt het Kremlin. President Vladimir Poetin zou positief hebben gereageerd. Rusland heeft er volgens een woordvoerder geen bezwaar tegen als andere landen Oekraïne aanmoedigen om meer flexibiliteit te tonen. De gemeente Nijkerk vraagt het kabinet om dinsdag op Prinsjesdag meer geld voor onderhoud aan wegen, bruggen en vaarverbindingen. Aanleiding is de afsluiting van de A28 bij Nijkerk vorige week. Zand en grind waren bij een brug weggespoeld. Het verkeer moest omrijden via Apeldoorn. De Duitse benzineprijs is afgelopen weekend naar een record gestegen door hogere olieprijzen. Volgens de automobilistenvereniging ADAC kostte E10 zondag gemiddeld ruim 2 euro per liter. Diesel steeg naar ruim 2 euro en naderde het oude record. In Nederland zijn brandstoffen nog duurder. De Duitse federale aanklager heeft de Duits-Oekraïense Ilona W. aangeklaagd voor vermeende spionage voor Rusland. Volgens het Openbaar Ministerie tipte ze iemand bij de Russische ambassade over evenementen en liet ze die persoon soms onder een valse naam binnen. Ze zou ook hebben geprobeerd mensen te recruteren bij het Duitse ministerie van Defensie en de wapenindustrie. W. werd in januari gearresteerd. Dan nog het weer. Neerslag blijft de komende uren mogelijk. Het is overwegend bewolkt. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. China en India hebben hulp aangeboden bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne, dat zegt het Kremlin. President Vladimir Poetin zou positief hebben gereageerd. Rusland heeft er volgens een woordvoerder geen bezwaar tegen als andere landen Oekraïne aanmoedigen om meer flexibiliteit te tonen. De gemeente Nijkerk vraagt het kabinet om dinsdag op Prinsjesdag meer geld voor onderhoud aan wegen, bruggen en vaarverbindingen. Aanleiding is de afsluiting van de A28 bij Nijkerk vorige week. Zand en grind waren bij een brug weggespoeld. Het verkeer moest omrijden via Apeldoorn. De Duitse benzineprijs is afgelopen weekend naar een record gestegen door hogere olieprijzen. Volgens de automobilistenvereniging ADAC kostte E10 zondag gemiddeld ruim 2 euro per liter. Diesel steeg naar ruim 2 euro en naderde het oude record. In Nederland zijn brandstoffen nog duurder. De Duitse federale aanklager heeft de Duits-Oekraïense Ilona W. aangeklaagd voor vermeende spionage voor Rusland. Volgens het Openbaar Ministerie tipte ze iemand bij de Russische ambassade over evenementen en liet ze die persoon soms onder een valse naam binnen. Ze zou ook hebben geprobeerd mensen te recruteren bij het Duitse ministerie van Defensie en de wapenindustrie. W. werd in januari gearresteerd. Dan nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger, met kans op motregen. Het blijft overwegend bewolkt, de temperatuur ligt rond 20 graden... en staat een matige wind uit het zuiden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Arie Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. China en India hebben hulp aangeboden bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne, dat zegt het Kremlin. President Vladimir Poetin zou positief hebben gereageerd. Rusland heeft er volgens een woordvoerder geen bezwaar tegen als andere landen Oekraïne aanmoedigen om meer flexibiliteit te tonen. De gemeente Nijkerk vraagt het kabinet om dinsdag op Prinsjesdag meer geld voor onderhoud aan wegen, bruggen en vaarverbindingen. Aanleiding is de afsluiting van de A28 bij Nijkerk vorige week. Zand en grind waren bij een brug weggespoeld. Het verkeer moest omrijden via Apeldoorn. De Duitse benzineprijs is afgelopen weekend naar een record gestegen door hogere olieprijzen. Volgens de automobilistenvereniging ADAC kostte E10 zondag gemiddeld ruim 2 euro per liter. Diesel steeg naar ruim 2 euro en naderde het oude record. In Nederland zijn brandstoffen nog duurder. De Duitse federale aanklager heeft de Duits-Oekraïense Ilona W. aangeklaagd voor vermeende spionage voor Rusland. Volgens het Openbaar Ministerie tipte ze iemand bij de Russische ambassade over evenementen en liet ze die persoon soms onder een valse naam binnen. Ze zou ook hebben geprobeerd mensen te recruteren bij het Duitse ministerie van Defensie en de wapenindustrie. W. werd in januari gearresteerd. Dan nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger, met kans op motregen. Het blijft overwegend bewolkt, de temperatuur ligt rond 20 graden... en staat een matige wind uit het zuiden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe regels een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels vanaf 1 november invoeren. Eerst geldt een maximum van 478.000 vluchten van en naar Schiphol. Later kan dat oplopen naar 500.000 als zeker is dat het stiller wordt. Schoonmakers staken deze week van maandag tot en met vrijdag op Schiphol, stations, universiteiten, hogescholen en andere plekken in Nederland. Vakbond FNV protesteert tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. De meeste FNV-leden willen een hogere loonsverhoging en automatische aanpassing aan de inflatie. In ziekenhuizen wordt niet gestaakt. De stijgende energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zijn zorgwekkend, dat zegt Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank. Volgens haar kunnen de prijzen de inflatie verder aanjagen. Die kwam in augustus uit op 3,3%, het hoogste niveau in bijna 3 jaar. De bank mikt op 2%. FNV zet komend cao-jaar in op 5,5% loonsverhoging plus €80. De vakbond wil ook automatische prijscompensatie, gelijk loon voor gelijk werk en afspraken over kunstmatige intelligentie. Volgens FNV zijn inflatie en bedrijfswinsten hoog en blijft de arbeidsmarkt krap. Dan nog het weer. De temperatuur ligt momenteel rond 20 graden en blijft daar de rest van de dag ongeveer op. Het is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Voor de rest van de dag blijft neerslag mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe regels een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels vanaf 1 november invoeren. Eerst geldt een maximum van 478.000 vluchten van en naar Schiphol. Later kan dat oplopen naar 500.000 als zeker is dat het stiller wordt. Schoonmakers staken deze week van maandag tot en met vrijdag op Schiphol, stations, universiteiten, hogescholen en andere plekken in Nederland. Vakbond FNV protesteert tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. De meeste FNV-leden willen een hogere loonsverhoging en automatische aanpassing aan de inflatie. In ziekenhuizen wordt niet gestaakt. De stijgende energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zijn zorgwekkend, dat zegt Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank. Volgens haar kunnen de prijzen de inflatie verder aanjagen. Die kwam in augustus uit op 3,3%, het hoogste niveau in bijna 3 jaar. De bank mikt op 2%. FNV zet komend cao-jaar in op 5,5% loonsverhoging plus €80. De vakbond wil ook automatische prijscompensatie, gelijk loon voor gelijk werk en afspraken over kunstmatige intelligentie. Volgens FNV zijn inflatie en bedrijfswinsten hoog en blijft de arbeidsmarkt krap. Dan nog het weer. De temperatuur ligt momenteel rond 20 graden en blijft daar de rest van de dag ongeveer op. Het is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Voor de rest van de dag blijft neerslag mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. 10 minuten vertraging bij knooppunt Ridderkerk. En ook 10 minuten vertraging als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. Bij Nieuwekerk aan den IJssel kom je in 3 kilometer file.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De 41-jarige Ayham A. uit Arkel ontkent dat hij iets met terreurorganisatie IS te maken heeft gehad. Op de eerste dag van zijn proces in Rotterdam zei hij dat getuigen hem verwarren met anderen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van een leidende rol binnen IS in Syrië en betrokkenheid bij ernstig geweld. Bij Gerderat, net over de Duitse grens bij Roermond, zijn 3 mensen omgekomen door een vliegtuigongeluk. Het vliegtuig vertrok maandagochtend uit Hilversum. De 3 inzittenden waren de enige mensen aan boord. De oorzaak is nog onbekend. 2 luchtvaartonderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn onderweg. De brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen hogere belastingen op bier. De brouwers waarschuwen voor een hogere bieraccijns, een heffing op water en het verdwijnen van het kleinbrouwerstarief. Volgens de organisatie kunnen extra heffingen brouwerijen raken. 12 Europese leiders roepen de Europese Unie op haar rol in het Noordpoolgebied te versterken. De leiders kwamen maandag bijeen in de Finse stad Rovaniemi. Ze willen een gezamenlijk antwoord op de toenemende druk van Rusland en de Verenigde Staten. De Europese Commissie komt in oktober met een nieuwe strategie voor het gebied. Dan nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op motregen. Het blijft overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat 50 kilometer file in onze regio. Een aantal files staan al wat langer. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. 10 minuten vertraging bij Delft als je over de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt. Dan naar de A16, Rotterdam-Breda. 10 minuten vertraging bij Dordrecht Centrum. En op de A20 rijden langzaam vanuit Gouda naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven over 5 kilometer. Ook daar 10 minuten vertraging.
3: Erwin van der Broek.
4: En laten wij de maandagmiddag om 4 uur eens even lekker beginnen met een mooie song van Mr. Slowhand. Eric Clapton.

Het trekkertje op maandagmiddag mag best. Albert Westens, gouden om op uit te huilen. Put your hand on my shoulder. Was dat hier? Goedemiddag. Het is maandag. Ik heb mijn siëstaatje gehad en ik ben er helemaal klaar voor. 3 uur lang een feestje op de radio. Het mooiste uit de jaren 60 en 70. Dit is Billy Joe Royal. Goedemiddag. Ja.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De 41-jarige Ayham A. uit Arkel ontkent dat hij iets met terreurorganisatie IS te maken heeft gehad. Op de eerste dag van zijn proces in Rotterdam zei hij dat getuigen hem verwarren met anderen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van een leidende rol binnen IS in Syrië en betrokkenheid bij ernstig geweld. Bij Gerderad, net over de Duitse grens bij Roermond, zijn 3 mensen omgekomen door een vliegtuigongeluk. Het vliegtuig vertrok maandagochtend uit Hilversum. De 3 inzittenden waren de enige mensen aan boord. De oorzaak is nog onbekend. 2 luchtvaartonderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn onderweg. De brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen hogere belastingen op bier. De brouwers waarschuwen voor een hogere bieraccijns, een heffing op water en het verdwijnen van het kleinbrouwerstarief. Volgens de organisatie kunnen extra heffingen brouwerijen raken. 12 Europese leiders roepen de Europese Unie op haar rol in het Noordpoolgebied te versterken. De leiders kwamen maandag bijeen in de Finse stad Rovaniemi. Ze willen een gezamenlijk antwoord op de toenemende druk van Rusland en de Verenigde Staten. De Europese Commissie komt in oktober met een nieuwe strategie voor het gebied. Dan nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger, met kans op motregen. Het blijft overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: In onze regio wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Hoofddorp 10 minuten. 20 minuten op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. Bij knooppunt Ketelplein kom je in de file. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij de Rottermeerentunnel. 7 kilometer file en een half uur vertraging daardoor dat de linkerrijstrook dicht is. En 10 minuten vertraging bij Rotterdam-Delfshaven als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Even lekker wegdromen met de mensen van Monday Monday. Onder andere de mama's en de papa's waren dat hier. En dat heerlijke Dream, a Little Dream. Goedemiddag, je bent bij Feel Good 60s en 70s. Dat is 24-7, het mooiste uit de jaren 60 en 70.

0: Well, my daddy left home when I was three, and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July, and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew at an old saloon on a street of mud. There at a table, dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue. How do you do? How you gonna die? Yeah, that's what I told him. Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beer. I tell you, I've fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile, and he said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough, and I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die, and it's that name that helped to make you strong. Yeah. Now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in the eye, cause I'm the that named you Sue. Yeah, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that.
1: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit. We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Microsoft heeft richtlijnen gepresenteerd voor modellen voor artificiële intelligentie. Die mogen niet aan menselijke controle ontsnappen of gebruikers misleiden. Ook mogen ze zich niet verzetten tegen correctie of uitschakeling. Volgens topman Mustafa Suleiman vormen de richtlijnen een soort grondwet voor toekomstige modellen. Veel schoonmakers hebben maandag het werk neergelegd op Schiphol en op grote treinstations in Utrecht, Rotterdam, Groningen en Nijmegen. Volgens FNV-bestuurder Caroline Lamberts gaat het om de eerste van 5 stakingsdagen. De vakbond protesteert tegen een cao-akkoord dat de meeste FNV-leden hebben afgewezen. Donderdag volgt een landelijke bijeenkomst. Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen, meldt de Duitse krant Bild. Daar bouwt Duitsland een brigade van ongeveer 5000 militairen op voor de bescherming van de NAVO-bondgenoot tegen Rusland. Eind september wil de Bundeswehr voor het eerst militairen aanwijzen. Het kan om 1000 mensen gaan. De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager geopend. Chipbedrijven staan onder druk na een oproep om de ontwikkeling van modellen voor kunstmatige intelligentie te vertragen. Oliebedrijven wonnen door hogere olieprijzen na het stilleggen van een pijpleiding in Saoedi-Arabië door een droneaanval. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op motregen, maar het blijft vaak droog. Het is overwegend bewolkt met een matige zuidwestenwind. De temperatuur ligt nu rond 21 graden en verandert nauwelijks. Die blijft rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Er staat 75 kilometer file op de wegen in onze regio. Zo heb je een kwartiertje vertraging als je over de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. Bij Den Haag-Zuid kom je in 12 kilometer file. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 10 minuten vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein. En 10 minuutjes extra bij Capelle aan den IJssel. Als je over de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel rijdt. Komt daar in 3 kilometer file.
4: Erwin van der Bliek.
5: En die zegt goedemiddag. 5 uur geweest op de maandag van Feel Good 60s and 70s.

Ja, daar zit ik dan, hè, op maandagmiddag. Met mijn doedelzakken-trauma. En toch deze plaat draaien, want je vindt hem mooi. En daarom draai je hem ook gewoon. Love and Trojan Horse was dat hier. Op Feel Good, 60s en 70s. Ga jij een romantische avond tegemoet? Zou kunnen, hè, ook op maandagavond. Nou, zorg dat je genoeg kaars in huis hebt. Het is weer lekker op tijd donker. En dit is een voorproefje dan. Rod Stewart. En Tonight's the Night, dat blijft mooi, hè.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Microsoft heeft richtlijnen gepresenteerd voor modellen voor artificiële intelligentie. Die mogen niet aan menselijke controle ontsnappen of gebruikers misleiden. Ook mogen ze zich niet verzetten tegen correctie of uitschakeling. Volgens topman Mustafa Suleiman vormen de richtlijnen een soort grondwet voor toekomstige modellen. Veel schoonmakers hebben maandag het werk neergelegd op Schiphol en op grote treinstations in Utrecht, Rotterdam, Groningen en Nijmegen. Volgens FNV-bestuurder Caroline Lamberts gaat het om de eerste van 5 stakingsdagen. De vakbond protesteert tegen een cao-akkoord dat de meeste FNV-leden hebben afgewezen. Donderdag volgt een landelijke bijeenkomst. Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen, meldt de Duitse krant Bild. Daar bouwt Duitsland een brigade van ongeveer 5000 militairen op voor de bescherming van de NAVO-bondgenoot tegen Rusland. Eind september wil de Bundeswehr voor het eerst militairen aanwijzen. Het kan om 1000 mensen gaan. De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager geopend. Chipbedrijven staan onder druk na een oproep om de ontwikkeling van modellen voor kunstmatige intelligentie te vertragen. Oliebedrijven wonnen door hogere olieprijzen na het stilleggen van een pijpleiding in Saoedi-Arabië door een droneaanval. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op motregen, maar het blijft vaak droog. Het is overwegend bewolkt met een matige zuidwestenwind. De temperatuur ligt nu rond 21 graden en verandert nauwelijks. Die blijft rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat 90 kilometer file op de weg in onze regio. De meeste vertragingen heb je op de volgende plaatsen. A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 25 minuten vanaf Hoogmade rijdt het langzaam. 10 minuten op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum. 10 minuten op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. Klein kwartiertje op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Hij rijdt langzaam over 5 kilometer tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Dilshaven. En 10 minuten vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 3 kilometer file.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Ja, hij overleed veel te jong, maar hij was wel de favoriete zanger van John Lennon van de Beatles. Nilsson hoorde je en dat de heerlijke Without You. Later nog door vele andere artiesten gedaan, maar het is van zijn hand. Dit is Feel Good, 60's and 70's, de maandag. Hij klinkt veel lekkerder als er fijne muziek gedraaid wordt. Voor trap zometeen. En nu, ah, de mannen van

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Deze week verschijnen 33 verdachten van het geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen. 3 rechters beslissen of hun voorlopige hechtenis, die maximaal 90 dagen kan duren, wordt voortgezet. Microsoft heeft maandag richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI. Modellen mogen niet ontsnappen aan menselijke controle, gebruikers misleiden of zich verzetten tegen correctie en uitschakeling. Microsoft en OpenAI steunen ook een oproep om de ontwikkeling te vertragen. Veel schoonmakers hebben maandag het werk neergelegd op Schiphol en op grote treinstations in Utrecht, Rotterdam, Groningen en Nijmegen. Volgens FNV-bestuurder Caroline Lamberts gaat het om de eerste van 5 stakingsdagen. De vakbond protesteert tegen een cao-akkoord dat de meeste FNV-leden hebben afgewezen. Donderdag volgt een landelijke bijeenkomst. Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen, meldt de Duitse krant Bild. Daar bouwt Duitsland een brigade van ongeveer 5000 militairen op voor de bescherming van de NAVO-bondgenoot tegen Rusland. Eind september wil de Bundeswehr voor het eerst militairen aanwijzen. Het kan om 1000 mensen gaan. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het rustig en droog. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 21 graden en blijft de rest van de dag rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Er staat nog 80 kilometer file in onze regio. Weinig bijzonderheden. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Dan naar de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie. 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging de andere kant op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein. En verderop nog eens een kwartier op onthoud bij Rotterdam-Delfshaven op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Op de N470 Zoetermeer-Delft. Bij industriegebied de Boezem 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.

gefotografeerd, want hij had op zijn linker of rechter wang een grote moedervlek. En die is nog nooit op een foto gekomen. Moet je maar eens opletten. Altijd van dezelfde kant op de foto gezet. Julio Iglesias was dat hier. En het is toch nog een beetje zomer op de radio, dat is fijn, hè. Goedemiddag, veel good 60s en 70s. Het is inmiddels avond geworden trouwens, want gaat die tijd weer snel? Wat? 6 uur geweest alweer. En het laatste uur van mijn radioshow op maandag. Nu, met Stilly Dan.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Deze week verschijnen 33 verdachten van het geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen. 3 rechters beslissen of hun voorlopige hechtenis, die maximaal 90 dagen kan duren, wordt voortgezet. Microsoft heeft maandag richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI. Modellen mogen niet ontsnappen aan menselijke controle, gebruikers misleiden of zich verzetten tegen correctie en uitschakeling. Microsoft en OpenAI steunen ook een oproep om de ontwikkeling te vertragen. Veel schoonmakers hebben maandag het werk neergelegd op Schiphol en op grote treinstations in Utrecht, Rotterdam, Groningen en Nijmegen. Volgens FNV-bestuurder Caroline Lamberts gaat het om de eerste van 5 stakingsdagen. De vakbond protesteert tegen een cao-akkoord dat de meeste FNV-leden hebben afgewezen. Donderdag volgt een landelijke bijeenkomst. Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen, meldt de Duitse krant Bild. Daar bouwt Duitsland een brigade van ongeveer 5000 militairen op voor de bescherming van de NAVO-bondgenoot tegen Rusland. Eind september wil de Bundeswehr voor het eerst militairen aanwijzen. Het kan om 1000 mensen gaan. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het rustig en droog. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 21 graden en blijft de rest van de dag rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: In onze regio is het avondspits erop. Nog 5 minuten vertraging bij knooppunt Prins Klausplein. Als je aankomt rijden over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, kom je vanaf knooppunt Hoofdvliet in een korte file. En 10 minuten vertraging op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam Delfshaven.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Hou vrolijk weer zijn op je maandagavondje. De Gibson Brothers en Kessera Mivida was dat hier op Feel Good 60s and 70s. Ja, 7 uur alweer bijna, mensen. Ik heb nog een paar mooie plaatjes voor je. En dat maak ik gewoon de pleitrik. Lekker genieten van een vrije maandagavond. Voor 8:30 is het al hartstikke donker. Dus ik zou zeggen, zorg maar weer voor vaccinelichtjes en gezelligheid in huis. Ja, dat lijkt mij een goede tip. Wij vieren nog even de zomer. Samen met Barry Manilow. Ik spreek je.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Deze week verschijnen 33 verdachten van het geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen. 3 rechters beslissen of hun voorlopige hechtenis, die maximaal 90 dagen kan duren, wordt voortgezet. Microsoft heeft maandag richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI. Modellen mogen niet ontsnappen aan menselijke controle, gebruikers misleiden of zich verzetten tegen correctie en uitschakeling. Microsoft en OpenAI steunen ook een oproep om de ontwikkeling te vertragen. Veel schoonmakers hebben maandag het werk neergelegd op Schiphol en op grote treinstations in Utrecht, Rotterdam, Groningen en Nijmegen. Volgens FNV-bestuurder Caroline Lamberts gaat het om de eerste van 5 stakingsdagen. De vakbond protesteert tegen een cao-akkoord dat de meeste FNV-leden hebben afgewezen. Donderdag volgt een landelijke bijeenkomst. Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen, meldt de Duitse krant Bild. Daar bouwt Duitsland een brigade van ongeveer 5000 militairen op voor de bescherming van de NAVO-bondgenoot tegen Rusland. Eind september wil de Bundeswehr voor het eerst militairen aanwijzen. Het kan om 1000 mensen gaan. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het rustig en droog. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 21 graden en blijft de rest van de dag rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Deze week verschijnen 33 verdachten van het geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen. 3 rechters beslissen of hun voorlopige hechtenis, die maximaal 90 dagen kan duren, wordt voortgezet. Microsoft heeft maandag richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI. Modellen mogen niet ontsnappen aan menselijke controle, gebruikers misleiden of zich verzetten tegen correctie en uitschakeling. Microsoft en OpenAI steunen ook een oproep om de ontwikkeling te vertragen. Veel schoonmakers hebben maandag het werk neergelegd op Schiphol en op grote treinstations in Utrecht, Rotterdam, Groningen en Nijmegen. Volgens FNV-bestuurder Caroline Lamberts gaat het om de eerste van 5 stakingsdagen. De vakbond protesteert tegen een cao-akkoord dat de meeste FNV-leden hebben afgewezen. Donderdag volgt een landelijke bijeenkomst. Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen, meldt de Duitse krant Bild. Daar bouwt Duitsland een brigade van ongeveer 5000 militairen op voor de bescherming van de NAVO-bondgenoot tegen Rusland. Eind september wil de Bundeswehr voor het eerst militairen aanwijzen. Het kan om 1000 mensen gaan. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het rustig en droog. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 21 graden en blijft de rest van de dag rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Deze week verschijnen 33 verdachten van het geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen. 3 rechters beslissen of hun voorlopige hechtenis, die maximaal 90 dagen kan duren, wordt voortgezet. Microsoft heeft maandag richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van AI-modellen. De gedragscode stelt dat mensen belangrijker zijn dan AI. Modellen mogen niet ontsnappen aan menselijke controle, gebruikers misleiden of zich verzetten tegen correctie en uitschakeling. Microsoft en OpenAI steunen ook een oproep om de ontwikkeling te vertragen. Veel schoonmakers hebben maandag het werk neergelegd op Schiphol en op grote treinstations in Utrecht, Rotterdam, Groningen en Nijmegen. Volgens FNV-bestuurder Caroline Lamberts gaat het om de eerste van 5 stakingsdagen. De vakbond protesteert tegen een cao-akkoord dat de meeste FNV-leden hebben afgewezen. Donderdag volgt een landelijke bijeenkomst. Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen, meldt de Duitse krant Bild. Daar bouwt Duitsland een brigade van ongeveer 5000 militairen op voor de bescherming van de NAVO-bondgenoot tegen Rusland. Eind september wil de Bundeswehr voor het eerst militairen aanwijzen. Het kan om 1000 mensen gaan. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het rustig en droog. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 21 graden en blijft de rest van de dag rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het kabinet neemt pas in het voorjaar besluiten over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen schrijft aan de Tweede Kamer dat dan duidelijk wordt hoeveel extra beleid nodig is om de klimaatdoelen voor 2040 te halen. Nederland wil de uitstoot van broeikasgassen in dat jaar met 90% verminderen. Meer duurzame energie geeft Nederlanders meer grip op hun energierekening en verlaagt de uitstoot. Dat zegt Olof van der Gaag. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving daalt het aandeel geïmporteerde energie van 77% nu naar 49-63% in 2040. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Oekraïne wil stoppen met aanvallen op energiedoelen als Rusland dat ook doet. Zelensky schrijft op X dat Oekraïne een akkoord met Rusland heeft voorgesteld. Hij twijfelt of Rusland zich eraan houdt en wacht op concrete voorstellen van partners. Chipbedrijven hebben maandag forse verliezen geleden op de Amsterdamse beurs. ASMI verloor bijna 9%, BESI 7% en ASML 6,1%. De verliezen volgden op oproepen van topmannen van Anthropic, OpenAI en xAI om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. De AEX sloot een fractie lager. Nu nog het weer. De komende periode blijft het overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. Regen wordt niet verwacht. Aan de temperatuur verandert weinig, die blijft rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het kabinet neemt pas in het voorjaar besluiten over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen schrijft aan de Tweede Kamer dat dan duidelijk wordt hoeveel extra beleid nodig is om de klimaatdoelen voor 2040 te halen. Nederland wil de uitstoot van broeikasgassen in dat jaar met 90% verminderen. Meer duurzame energie geeft Nederlanders meer grip op hun energierekening en verlaagt de uitstoot. Dat zegt Olof van der Gaag. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving daalt het aandeel geïmporteerde energie van 77% nu naar 49-63% in 2040. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Oekraïne wil stoppen met aanvallen op energiedoelen als Rusland dat ook doet. Zelensky schrijft op X dat Oekraïne een akkoord met Rusland heeft voorgesteld. Hij twijfelt of Rusland zich eraan houdt en wacht op concrete voorstellen van partners. Chipbedrijven hebben maandag forse verliezen geleden op de Amsterdamse beurs. ASMI verloor bijna 9%, BESI 7% en ASML 6,1%. De verliezen volgden op oproepen van topmannen van Anthropic, OpenAI en xAI om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. De AEX sloot een fractie lager. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond 20 graden en schommelt daarna rond 19 graden. Voor de rest van de periode verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het kabinet neemt pas in het voorjaar besluiten over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen schrijft aan de Tweede Kamer dat dan duidelijk wordt hoeveel extra beleid nodig is om de klimaatdoelen voor 2040 te halen. Nederland wil de uitstoot van broeikasgassen in dat jaar met 90% verminderen. Meer duurzame energie geeft Nederlanders meer grip op hun energierekening en verlaagt de uitstoot. Dat zegt Olof van der Gaag. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving daalt het aandeel geïmporteerde energie van 77% nu naar 49-63% in 2040. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Oekraïne wil stoppen met aanvallen op energiedoelen als Rusland dat ook doet. Zelensky schrijft op X dat Oekraïne een akkoord met Rusland heeft voorgesteld. Hij twijfelt of Rusland zich eraan houdt en wacht op concrete voorstellen van partners. Chipbedrijven hebben maandag forse verliezen geleden op de Amsterdamse beurs. ASMI verloor bijna 9%, Besi 7% en ASML 6,1%. De verliezen volgden op oproepen van topmannen van Anthropic, OpenAI en xAI om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. De AEX sloot een fractie lager. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond 20 graden en schommelt daarna rond 19 graden. Voor de rest van de periode verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou

kaart. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Europees Parlement opent een kantoor in Ottawa, de Canadese hoofdstad. Daarmee wil het de relatie met het Canadese parlement versterken. Premier Mark Carney zei dit weekend interesse te hebben in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. De opening komt enkele dagen voor zijn toespraak in het Europees Parlement. Het kabinet neemt pas in het voorjaar besluiten over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen schrijft aan de Tweede Kamer dat dan duidelijk wordt hoeveel extra beleid nodig is om de klimaatdoelen voor 2040 te halen. Nederland wil de uitstoot van broeikasgassen in dat jaar met 90% verminderen. Meer duurzame energie geeft Nederlanders meer grip op hun energierekening en verlaagt de uitstoot. Dat zegt Olof van der Gaag. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving daalt het aandeel geïmporteerde energie van 77% nu naar 49-63% in 2040. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Oekraïne wil stoppen met aanvallen op energiedoelen als Rusland dat ook doet. Zelensky schrijft op X dat Oekraïne een akkoord met Rusland heeft voorgesteld. Hij twijfelt of Rusland zich eraan houdt en wacht op concrete voorstellen van partners. Nu nog het weer. De bewolking blijft overheersen. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 19 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Europees Parlement opent een kantoor in Ottawa, de Canadese hoofdstad. Daarmee wil het de relatie met het Canadese parlement versterken. Premier Mark Carney zei dit weekend interesse te hebben in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. De opening komt enkele dagen voor zijn toespraak in het Europees Parlement. Het kabinet neemt pas in het voorjaar besluiten over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Jamie van Essen schrijft aan de Tweede Kamer dat dan duidelijk wordt hoeveel extra beleid nodig is om de klimaatdoelen voor 2040 te halen. Nederland wil de uitstoot van broeikasgassen in dat jaar met 90% verminderen. Meer duurzame energie geeft Nederlanders meer grip op hun energierekening en verlaagt de uitstoot. Dat zegt Olof van der Gaag. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving daalt het aandeel geïmporteerde energie van 77% nu naar 49-63% in 2040. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Oekraïne wil stoppen met aanvallen op energiedoelen als Rusland dat ook doet. Zelensky schrijft op X dat Oekraïne een akkoord met Rusland heeft voorgesteld. Hij twijfelt of Rusland zich eraan houdt en wacht op concrete voorstellen van partners. Nu nog het weer. De bewolking blijft overheersen. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 19 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

We gaan zo verder met meer 60's. Koring verzocht. In een geluidsfragment deed een verdachte zich voor als ICT'er en misleidde hij een medewerker. De hackers kregen gegevens van ruim 6 miljoen klanten in handen. De mobiele eenheid is belaagd bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam. Dat gebeurde na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. Het bureau werd met spullen bekogeld. De politie weet niet of de belagers aan de tocht deelnamen. Wall Street is maandag lager gesloten door verliezen bij Nvidia en andere chipbedrijven naar waarschuwingen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Ook steeg de rente op

0: obligaties kort boven 5%. Dat was voor het eerst sinds 2023. De Federal Reserve neemt woensdag een rentebesluit. Senator Mitch McConnell keert deze week terug naar de Senaat, melden bronnen aan Politico. McConnell was maanden afwezig door gezondheidsproblemen. Hij zei dat hij na een val in het ziekenhuis lag en longontsteking kreeg. Zijn stem is cruciaal bij een stemming over een landbouwwet. Nu nog het weer. Het is nu 19 graden en de lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft de komende tijd stabiel en komt uit rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido begin dit jaar. Dat meldt de politie in opsporing verzocht. In een geluidsfragment deed een verdachte zich voor als ICT'er en misleidde hij een medewerker. De hackers kregen gegevens van ruim 6 miljoen klanten in handen. De mobiele eenheid is belaagd bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam. Dat gebeurde na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. Het bureau werd met spullen bekogeld. De politie weet niet of de belagers aan de tocht deelnamen. Wall Street is maandag lager gesloten door verliezen bij Nvidia en andere chipbedrijven naar waarschuwingen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Ook steeg de rente op Amerikaanse staatsobligaties kort boven 5%. Dat was voor het eerst sinds 2023. De Federal Reserve neemt woensdag een rentebesluit. Senator Mitch McConnell keert deze week terug naar de Senaat, melden bronnen aan Politico. McConnell was maanden afwezig door gezondheidsproblemen. Hij zei dat hij na een val in het ziekenhuis lag en longontsteking kreeg. Zijn stem is cruciaal bij een stemming over een landbouwwet. Nu nog het weer. Het is nu 19 graden en de lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft de komende tijd stabiel en komt uit rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.